0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregel. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Dat gebeurde eerder altijd met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. Mexico mag zich als eerste land opmaken voor de volgende ronde op het WK. Het gastland won met 1-0 van Zuid-Korea. Canada won eerder met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm, met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
6: Hé, hey, kijk eens hier.
7: Wow, een catalogus van Ibarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
6: Dus jij weet wat te doen, hè?
7: Yep, al 47 jaar, schatkind.
6: Wat zeg je?
7: Nee, niks. Ibarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
6: Een echte vent huurt bij Ribarent.
8: Oh, amai, mijn voeten.
9: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem.
10: Sluitingsdagen, donderdag en zondag.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregel. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Dat gebeurde eerder altijd met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In New York zijn gisteren

0: De namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. Mexico mag zich als eerste land opmaken voor de volgende ronde op het WK. Het gastland won met 1-0 van Zuid-Korea. Canada won eerder met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding, waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm, met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweer.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, goedemorgen. Niet zomaar een vrijdag, hè. Een hele warme vrijdag. Het is 7 uur.
2: From the Beverly Hills of Angeles.

dank aan de Battle of New Orleans natuurlijk. Mexico van de Les Humphries Singers. Goedemorgen, hier is Zoo Radio. Hier is Diederik in de morgen. Ik ga proberen om jullie een beetje vrolijk wakker te maken. Bereid je voor op een warme dag. Het wordt 34 graden vandaag. Good.

gebeurt iedereen. Het overkomt iedereen natuurlijk. Why do fools fall in love on Frankie Valli and the Four Seasons? Ja, we gaan het een beetje rustig aan doen nu. He ain't heavy, he's my brother. En dit zijn de Hollies hier op Zoo Radio.

0: morning. Links ook een beetje open, rechts ook een beetje open. En we hebben fun, fun, fun natuurlijk. En van de Beach Boys.
1: More hits. More 60s.
0: Overal op FM in het noordoosten van Antwerpen. Op DAB+ in Groot-Antwerpen. En via zoo.radio.
2: Ook

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
4: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.
6: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
7: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
8: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
10: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
11: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Courtney was gisteren nog jarig. Penny Lane van The Beatles, onze vaste stamgasten hier op de radio bij Zoo Radio. Goedemorgen, hier Diederik in de morgen. Langzaam maar zeker wakker worden, straks om 11 uur. Ja, het is de koffie met Brenda en dan om 2 uur Tim in de middag. En om 5 uur de officiële opening van het weekend. Hè. Dat gaat straks gebeuren. En vanavond om 6 uur de weekendshow met Walter van Antwerpen. Morgen.

Can't Hurry Love van The Supremes en Diana Ross. Vanaf maandag elke werkdag om 5 uur tijd voor de top 5 at 5 bij Tim in de middag. We reizen dan naar de jaren 60 en we presenteren de 5 grootste hits van die week uit de originele hitparade van ons land, maar ook van Groot-Brittannië, van Nederland, van Frankrijk of van de Verenigde Staten. Vaak is dat de originele top 5 of heel speciaal uitgekozen. Elke werkdag om 5 uur vanaf volgende week de top 5 at 5 om 5 uur 's middags bij Tim Peters.

ijzelijke temperaturen. 34 graden verwachten we op onze thermometer. Maar mogelijkheden daar ook natuurlijk een beetje onweer. Hier en daar wat. En regen is best gevaarlijk weer hoor. We hebben temperaturen morgen, een beetje beter weer, dan 30 graden. Meer zon. Zondag kans ook op onweer bij 31 graden. En maandag, naar het schijnt, als je dan horen zeggen, 35

0: We zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vink.

0: Danilo.
1: Natuurlijk, die van de CCR, de Queen's Clearwater Revival. En Proud Mary, het wordt dadelijk hier op de Radio 8 uur. Blijf bij ons voor veel meer grote oldies.

Morgens dan natuurlijk hier op de radio bij Zoo Radio. Goedemorgen hier bij Diederik in de Morgen. We glijden op deze warme vrijdag zo langzaam maar zeker op in de richting van een uur of acht. Doen we met een plaatje wat we ook kennen in de uitvoering van de Boxstops, maar nu van de Arbors.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregel. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Dat gebeurde eerder altijd met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de

0: Namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. Mexico mag zich als eerste land opmaken voor de volgende ronde op het WK. Het gastland won met 1-0 van Zuid-Korea. Canada won eerder met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding, waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm, met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweer.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen. We doen het vandaag in hele korte broeken. In dat geval, dit is Zoo. En dit is Diederik in de Morgen. Het is ondertussen 8 uur.
2: From the Beverly Hills event.

Claude François, komt u een beetje cooler toe blijven vandaag. Tu seras tout à moi, hier op Zoo Radio. Goedemorgen, welkom bij Diederik in de Morgen, waar wij langzaam maar zeker onze ogen en onze oren wat openzetten. De Fortunes zijn onderweg. Rob de Nijs, Manfred Mann en veel meer. Zoo Radio. Bijvoorbeeld, hoe druk we het kunnen hebben vandaag.

0: Ja, toen de benzine nog gewoon uit de grond kwam, hè. Aan de bomen groeide in die tijd. En dan kan je nog makkelijk een beetje rondcruisen. No particular place to go van Chuck Berry.
1: The sound of the 60s.

0: Goedemorgen.
1: De jaren 60, die zijn van ons en dat hoor je heel duidelijk. Hier is Zoe. Goedemorgen, hier is Diederik. En ik doe het hier nog tot aan een uur of elf op deze warme vrijdag. Met klamme handjes een beetje, toch wel. We hebben hier grote hits het komende half uur van onder andere Manfred Mann, van Ace, van Bobby Vinton. Maar we luisteren ook bijvoorbeeld naar Rob Denijs. En Mirella is het einde, maar ik ben het begin.

Queen, de Eskimo Queen, die zal het wel een beetje frisser hebben dan u allicht, denk ik dan op een dag als vandaag. 34 hebben we op onze thermometer, maar er is wel kans natuurlijk op wat regen of op enkele onweersbuien. Morgen beter, morgen ongeveer 30 graden op de thermometer, meer zon. We hebben zondag ook kans op onweer dan 31 graden, zon en 35 graden. Maandag, dinsdag hebben we een graadje of 32 en dan weer kans op regen als we een beetje vooruitkijken. En verder kan ik niet vooruitkijken, want dat moet het ongeveer zijn, want ik heb mijn bril niet op. Dit is Ace. We keren terug naar de 70s. And how long has this been going on?

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

misschien heeft het ook een beetje geroken. Lipstick on your collar, vrouwen hebben daar een extra zintuig voor. Connie Francis. Er zijn twee mannen die zijn aan het fietsen en op de baan. En opeens zien ze twee bommen. En zegt de ene tegen de andere, ja, zullen we die naar het politiebureau brengen? Ja, dat is goed, zegt de ander. Maar wat doen we als er eentje ontploft? Zegt de ander weer. Zegt de andere man, ja, dan zeggen we gewoon dat we er eentje gevonden hebben.

0: heel populair in Frankrijk, maar eigenlijk van bij ons in Brussel natuurlijk. Hè. Johnny Hallyday en Souvenir Souvenir.
1: We own the 60s.
0: Goedemorgen, hier is Zoo Radio. Hier is Diederik. Morgen, we worden wakker op vrijdag. Toen staan we met de Beatles en

ook wat voor jou. Zullen we dat zo afspreken? Please, please me, please, please you, bijvoorbeeld. Hier is Zoo Radio. Straks om 5 uur officiële opening van het weekend. En vanaf volgende week maandag om 5 uur elke werkdag de Top 5 at 5 in het programma bij Tim in de middag bij Tim Peters. De Top 5 at 5 is de hitparade uit een bepaald jaar. Dus luisteren. Go.

Het weer is zo mooi als in Sacramento, zullen we het dan maar zeggen. Een graadje of 33 hebben we vandaag hier op onze thermometer. Er is altijd wel kans op een lokaal onweer natuurlijk. Morgen temperaturen in de buurt van de 29 graden. Een beetje hetzelfde weerbeeld. Zondag 31, maandag 34, dinsdag 32, woensdag 30 graden. Kan je je wat verwarmen? Ja, ik denk het wel. Hè.

0: hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

kom eens hier, kom eens hier. Jawel, Elvis hier op Zoo. Goedemorgen. Het is Diederik in de morgen. Straks tussen 9 en 10 draai ik ze bijna non-stop achter elkaar. Dat is ook het geval tussen 10 en 11 als je naar ons blijft luisteren. En hier is Van Morrison en Brown Eyed.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bouwmaterialen worden almaar duurder. De oorlog in het Midden-Oosten deed de prijzen de voorbije maanden fors stijgen. Voor isolatie bijvoorbeeld betaal je nu 46% meer. Twee op de drie bouwbedrijven rekenen intussen meer aan dan oorspronkelijk op de offerte stond. Veel bedrijven werken daarom met een prijsherzieningsclausule om zich in te dekken. Er komen tegen 2029 ruim 600 plaatsen bij in de kinderopvang in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Genet. Het gaat om zogenaamde innovatieve opvangplaatsen. In Oostende komen er bijvoorbeeld 42 op de campus van het ziekenhuis AZ Damiaan. Die zijn bedoeld voor ouders die een opleiding volgen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs of ouders die in het ziekenhuis werken. De 600 plaatsen maken deel uit van de 4000 extra opvangplekken die voor de komende jaren al gepland waren. Het overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag gaat niet door. Dat meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal gingen beide landen met elkaar praten in het Zwitserse Burgenstock over de uitvoering van het akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar de Amerikaanse vicepresident Vance zou zich teruggetrokken hebben om logistieke redenen. Israëlische bombardementen.

0: Bombardementen op het zuiden van Libanon hebben afgelopen nacht aan zeker 16 mensen het leven gekost. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera op basis van het Libanese staatspersbureau. Dat spreekt over een van de zwaarste Israëlische aanvallen in de regio. Bij de eerdere bombardementen op het zuiden van Libanon deze week waren al 4 mensen gedood. De FBI neemt extra maatregelen voor de WK-wedstrijd van de Rode Duivels zondag tegen Iran. De Amerikaanse Veiligheidsdienst beschouwt het als een risicomatch door de spanningen tussen Washington en Teheran. De FBI laat bewust niet weten om welke maatregelen het gaat. Wel raakte bekend dat ze extra stewards gaan inzetten die de Rode Duivels en hun families discreet zullen begeleiden en extra zullen beschermen. We krijgen opnieuw een zonnige en snikhete dag. De maxima klimmen nog hoger dan gisteren, tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 5 graden koeler. Vanavond neemt de kans op felle onweersbuien opnieuw toe. Morgen is het overwegend zonnig op een plaatselijke onweersbui na. We halen dan een graad of 30.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ah, goedemorgen, morgen. Goede warme morgen. Het is ondertussen hier 9 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Zou je alstublieft willen vertellen dat alles goed gaat met mij en dat ik hier een grote filmster ben, dat ik heel veel succes heb? Jawel, Albert Hammond, Seems It Never Rains in Southern California.

is zo. Goedemorgen, hier is Diederik en morgen op vrijdag 19 juni. We worden een beetje wakker, of en dat zal moeten gebeurd zijn op deze warme vrijdag. De tornado's zijn onderweg. Johnny Mathis, Del Shannon komt nog voorbij voor 9:30. Sophie Pascal, Joe Dolan hebben we. En we luisteren ook naar Spooky en Zo. Would you like to swing on a star?

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Ak, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
6: Worldwide at zoo.radio.

0: zou je dat nog mogen zeggen zo tegen een vrouw als je binnenkomt? Oh, you are such a good looking woman. Dan heb je toch veel kans dat je een klacht aan je broek hebt. Goedemorgen, straks om 5 uur, want het is vrijdag. De officiële opening van het weekend bij Tim in de middag. En om 6 uur de weekendshow met Walter van Antwerpen. Tussen 11 en 2 de koffie. We slurpen dan de koffie, want we zitten dan bij Brenda op de koffie. En tot 11 uur nog Diederik in de morgen een beetje wakker worden. Dat doen we nu op deze warme vrijdag met een GB, Johnny Bristol. Niet van de schoenen, hang on in there baby.
1: Hang in there baby.

van How You Liking It van Gary en de Pacemakers natuurlijk hier op Zoo Radio. Goedemorgen. Eens even kijken. Sergio Mendes, pas eerder nog Billy Ferrer. We luisteren naar The Beatles en naar Charles Aznavour. Viens voir les comédies.

Summer 64 van de Beatles natuurlijk hier op de radio bij Zoo Radio. Goedemorgen bij Diederik in de morgen. Het KMI waarschuwt, ik haal het er even bij. Vandaag veel drinken, hè. 33 graden, dat betekent dat je toch een beetje moet uitkijken. Veel moet drinken en staat erbij, je moet ook veel naar oldies luisteren op Zoo Radio. Dat is ook goed.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
4: Huh?
3: Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe?
5: Ja!
4: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
3: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat aftraf.
6: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
7: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: De echte vent huurt bij Ribarent.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
10: Oh, amai mijn voeten.
11: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kroomvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
1: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Morgen.

bij het weer ook natuurlijk. En het is vrijdag. De Maschinada van Sergio Mendes en Brazil 66 hier op Zoo Radio bij Dieterik in de Morgen. En dan nu een goed voornemen. I'll never fall in love again. Maar zeg nooit, nooit.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bouwmaterialen worden al maar duurder. De oorlog in het Midden-Oosten deed de prijzen de voorbije maanden fors stijgen. Voor isolatie bijvoorbeeld betaal je nu 46% meer. Twee op de drie bouwbedrijven rekenen intussen meer aan dan oorspronkelijk op de offerte stond. Veel bedrijven werken daarom met een prijsherzieningsclausule om zich in te dekken. Er komen tegen 2029 ruim 600 plaatsen bij in de kinderopvang in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Genet. Het gaat om zogenaamde innovatieve opvangplaatsen. In Oostende komen er bijvoorbeeld 42 op de campus van het ziekenhuis AZ Damiaan. Die zijn bedoeld voor ouders die een opleiding volgen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs of ouders die in het ziekenhuis werken. De 600 plaatsen maken deel uit van de 4000 extra opvangplekken die voor de komende jaren al gepland waren. Het overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag gaat niet door. Dat meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal gingen beide landen met elkaar praten in het Zwitserse Burgenstock over de uitvoering van het akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar de Amerikaanse vicepresident Vance zou zich teruggetrokken hebben om logistieke redenen. Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon hebben afgelopen nacht aan zeker 16 mensen het leven gekost. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera op basis van het Libanese staatspersbureau. Dat spreekt over een van de zwaarste Israëlische aanvallen in de regio. Bij de eerdere bombardementen op het zuiden van Libanon deze week waren al 4 mensen gedood. De FBI neemt extra maatregelen voor de WK-wedstrijd van de Rode Duivel zondag tegen Iran. De Amerikaanse Veiligheidsdienst beschouwt het als een risicomatch door de spanningen tussen Washington en Teheran. De FBI laat bewust niet weten om welke maatregelen het gaat. Wel raakte bekend dat ze extra stewards gaan inzetten die de Rode Duivels en hun families discreet zullen begeleiden en extra zullen beschermen. We krijgen opnieuw een zonnige en snikhete dag. De maxima klimmen nog hoger dan gisteren, tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 5 graden koeler. Vanavond neemt de kans op felle onweersbuien opnieuw toe. Morgen is het overwegend zonnig op een plaatselijke onweersbui na. We halen dan een graad of 30.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, gaat het zo'n beetje?
4: Kan je wat verwarmen? Goedemorgen, het is ondertussen 10 uur hier op Zoo Radio.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

toch ondertussen lekker warm in onze studio, dus dit kan er ook nog maar bij. Zeker. De Suku Suku van Alberto Cortés. Goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen het komende half uur met Petula Clark, Wayne Fontana met Down. We hebben onder andere Diane Warwick. Gilles Dreux komt voorbij, Dolly Parton, The Gaylords en Fats Domino, I'm Walking. Nu moet ik eerlijk zijn, in zijn toestand zou ik het maar voorzichtig aan doen vandaag. Hè.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat punt knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
6: Welkom in Europa, jongen!
5: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambes.

Jawel, Wally Tax, de man van de Outsiders natuurlijk. Oh, Miss Wonderful hier op Zoo. We zaten in 73, Dusty Springfield. Zo heel klein beetje voor klein beetje, zo heet dat dan. Little by little, zo komen we er ook in met vele kleine stapjes. En de Beatles, All My Love and I Will Send to You. Hier is Miriam

0: veel dingetjes die pijn doen, maar de liefde ook. Gene Binney, It Hurts to Be in Love. En Simon & Garfunkel daarvoor met A Hazy Shade of Winter. Goedemorgen, vrijdagochtend. Hier is Diederik in de Morgen. Ze is rond en ze is blond en ze schuimt de straten af. Het is Mallebabbe.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

Blijf dansen. Zo zit je wel een beetje in het zweet op een dag als deze. Natuurlijk de Gentries en Keep On Dancing hier bij Zoo Radio. Goedemorgen bij Diederik en morgen. We hebben zometeen hier bij Brenda op de koffie. Dus elke twee jongens en meisjes, dames en heren. Dit was mijn Diederik in de morgen. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Hè. De volgende keer is maandag. En dit zijn de Stones, The Last Time. Well,

0: d'amour.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Bouwmaterialen worden almaar duurder. De oorlog in het Midden-Oosten deed de prijzen de voorbije maanden fors stijgen. Voor isolatie bijvoorbeeld betaal je nu 46% meer. Twee op de drie bouwbedrijven rekenen intussen meer aan dan oorspronkelijk op de offerte stond. Veel bedrijven werken daarom met een prijsherzieningsclausule om zich in te dekken. Er komen tegen 2029 ruim 600 plaatsen bij in de kinderopvang in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Genet. Het gaat om zogenaamde innovatieve opvangplaatsen. In Oostende komen er bijvoorbeeld 42 op de campus van het ziekenhuis AZ Damiaan. Die zijn bedoeld voor ouders die een opleiding volgen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs of ouders die in het ziekenhuis werken. De 600 plaatsen maken deel uit van de 4000 extra opvangplekken die voor de komende jaren al gepland waren. Het overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag gaat niet door. Dat meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal gingen beide landen met elkaar praten in het Zwitserse Burgenstock over de uitvoering van het akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar de Amerikaanse vicepresident Vance zou zich teruggetrokken hebben om logistieke redenen. Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon hebben afgelopen nacht aan zeker 16 mensen het leven gekost. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera op basis van het Libanese staatspersbureau. Dat spreekt over een van de zwaarste Israëlische aanvallen in de regio. Bij de eerdere bombardementen op het zuiden van Libanon deze week waren al 4 mensen gedood. De FBI neemt extra maatregelen voor de WK-wedstrijd van de Rode Duivels zondag tegen Iran. De Amerikaanse Veiligheidsdienst beschouwt het als een risicomatch door de spanningen tussen Washington en Teheran. De FBI laat bewust niet weten om welke maatregelen het gaat. Wel raakte bekend dat ze extra stewards gaan inzetten die de Rode Duivels en hun families discreet zullen begeleiden en extra zullen beschermen. We krijgen opnieuw een zonnige en snikhete dag. De maxima klimmen nog hoger dan gisteren, tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 5 graden koeler. Vanavond neemt de kans op felle onweersbuien opnieuw toe. Morgen is het overwegend zonnig op een plaatselijke onweersbui na. We halen dan een graad of 30.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Ladies and gentlemen.
2: Het is 11 uur en het is vrijdag, lieve mensen. Jawel.
1: From the Beverly Hills event.

I was made to love her, dat zong Stevie Wonder. En lieve mensen, het is vrijdag, jawel. Het weekend staat voor de deur. Het is hier enorm veel lawaai in de studio. Maar iedereen is blij dat het weekend is. De laatste werkdag en het belooft een prachtig weekend te worden.

van Ohio Express. Een zeer goede morgen. Ja, het volgende half uur heb ik van allerlei prachtige iets. Onder andere de Eagles, Guess Who, de Exciters met Tell Him. De Poppies komen voorbij, de Monkees, Jane Birkin en nu Jackson 5 met Never Can

0: gerechtje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
6: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
7: Welkom in Europa, jongen!
6: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
8: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
9: Weet je wat jij nodig hebt?
8: Een persoonlijke assistent?
9: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
8: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
9: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
8: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
9: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
8: Ik voel de stress al verdwijnen.
9: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
8: Dag stress, tijd om los te laten.
10: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
11: Ladies and gentlemen, here's

0: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja. Meneer, kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Dusty Springfield zong Son of a Preacher Man, een zeer bekend nummer. Onderweg naar 12 uur krijg je de Kings met hun Dandy.
1: The Sound of the 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De lijn zal dan toch geen ritten moeten schrappen voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Diverse bronnen melden dat de Vlaamse regering 150 miljoen euro vrijmaakt om het probleem op te vangen. De voorbije dagen was er een storm van verontwaardiging over de geplande besparing. En ook binnen de regering was er grote oneenigheid over de kwestie. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs lijkt nu van de baan. De leegstaande terreinen van busconstructeur Van Hool in Koningshoogt bij Lier zijn verkocht aan de Turkse busbouwer Karsan. Dat zegt de N-VA-burgemeester van de stad. Er is een bedrag meegemoeid van 21,5 miljoen euro. Karsan bouwt bussen, minibussen en elektrische bussen. Ook de Vlaamse regering had interesse in de 30 hectare grote gronden, maar werd overboden. Vanmiddag zou meer duidelijkheid komen over de plannen van de koper. Er is een staking op til bij de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. Vakbonden en directie zijn het immers niet eens geraakt over een geplande herstructurering, waarbij 35 jobs verdwijnen. Nu nieuw overleg niets heeft opgeleverd, neemt de kans op een staking aanzienlijk toe. Personeel en bonden zouden die al vanaf maandag willen voorbereiden en de zaterdag erna laten ingaan. Mogelijk vinden intussen nog nieuwe verzoeningsgesprekken plaats. Islamterrorist Salah Abdeslam krijgt geen versoepeling van zijn detentievoorwaarden in Frankrijk. De Franse Raad van State wijst zijn verzoek af omdat hij onlangs de gevangenisdirecteur bedreigde met een persoonlijke catastrofe die hij zou organiseren vanuit zijn cel. Abdeslam eiste onder meer het einde van zijn eenzame opsluiting en dagelijkse volledige fouillering. Die vindt hij vernederend. Abdeslam is de enige nog levende terrorist van de aanslagen van 2015 in Parijs. Ook voor zijn aandeel in de aanslagen in Brussel is hij veroordeeld. Overal tropisch heet, tot wel 35 graden, tot 32 aan zee. Voldoende drinken en verpozen is aan te bevelen. Vanavond opnieuw kans op stevige onweersbuien vanuit het zuidwesten.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 12 uur op deze vrijdagmiddag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Dance. Die opende mijn programma om 12 uur. Een zeer goede middag op deze vrijdag. Een heel happy song van Bert Kempfert. Goedemiddag.

herkende. Petula Clark, maar haar hart was geblesseerd. Jij krijgt straks Tim in de middag van 2 tot 6 en vanavond Walters Weekendshow tussen 6 en 8, maar tot 2 uur. Ben ik nog bij jou? Morgen.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: Kijk op sitefix.be, geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Hé, hey, kijk eens hier.
5: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
4: Dus jij weet wat te doen, hè?
5: Jep, al 47 jaar, schatteken.
4: Wat zeg je?
5: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
4: Een echte vent huurt bij Ribarent.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
8: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
9: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.
10: Worldwide at zoo.radio.

Little Honda, die kreeg je van de Beach Boys. En ik heb wat nieuws uit Mortsel, want zo pas opende daar een nieuwe afgesloten fietsenstalling onder het Stadsplein. Deze publieke fietsbox biedt plaats aan 118 fietsen, waarvan 10 plaatsen voor bakfietsen en 7 voor longtails. Deze plekken kunnen gehuurd worden door omwonenden, pendelaars of werknemers uit de buurt. Voor €70 per jaar heb je een stalplaats voor je fiets. Dus ben jij op zoek naar een plaats die veilig is? Kijk dan even op de site

met een mooi nummer. Als ze vroeger riepen in school, denk ik, op Mike, dan dachten ze dat er brand uitbrak in school. Maar alle gekheid op een stokje. Dit zijn

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of wat.

Spinners met It's a Shame. Ja, en de weekendvibes komen een beetje toch naar boven. En richting 1 uur krijg je nog Needles & Pins en de James Bond Team.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De lijn zal dan toch geen ritten moeten schrappen voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Diverse bronnen melden dat de Vlaamse regering 150 miljoen euro vrijmaakt om het probleem op te vangen. De voorbije dagen was er een storm van verontwaardiging over de geplande besparing. En ook binnen de regering was er grote oneenigheid over de kwestie. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs lijkt nu van de baan. De leegstaande terreinen van busconstructeur Van Hool in Koningshoogt bij Lier zijn verkocht aan de Turkse busbouwer Karsan. Dat zegt de N-VA-burgemeester van de stad. Er is een bedrag meegemoeid van 21,5 miljoen euro. Karsan bouwt bussen, minibussen en elektrische bussen. Ook de Vlaamse regering had interesse in de 30 hectare grote gronden, maar werd overboden. Vanmiddag zou meer duidelijkheid komen over de plannen van de koper. Er is een staking op til bij de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. Vakbonden en directie zijn het immers niet eens geraakt over een geplande herstructurering, waarbij 35 jobs verdwijnen. Nu nieuw overleg niets heeft opgeleverd, neemt de kans op een staking aanzienlijk toe. Personeel en bonden zouden die al vanaf maandag willen voorbereiden en de zaterdag erna laten ingaan. Mogelijk vinden intussen nog nieuwe verzoeningsgesprekken plaats. Islamterrorist Salah Abdeslam krijgt geen versoepeling van zijn detentievoorwaarden in Frankrijk. De Franse Raad van State wijst zijn verzoek af omdat hij onlangs de gevangenisdirecteur bedreigde met een persoonlijke catastrofe die hij zou organiseren vanuit zijn cel. Abdeslam eiste onder meer het einde van zijn eenzame opsluiting en dagelijkse volledige fouillering. Die vindt hij vernederend. Abdeslam is de enige nog levende terrorist van de aanslagen van 2015 in Parijs. Ook voor zijn aandeel in de aanslagen in Brussel is hij veroordeeld. Overal tropisch heet, tot wel 35 graden, tot 32 aan zee. Voldoende drinken en verpozen is aan te bevelen. Vanavond opnieuw kans op stevige onweersbuien vanuit het zuidwesten.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 1 uur op deze vrijdagmiddag.
2: From the Beverly Hills event.

Exum zong My Man is a Sweet Man. En dat is Thijs toch wel een beetje zo. En dat zullen ze heel graag horen. Voordien The Shadows, maar nu de Everly Brothers met Love is Strange.

Jude van de Beatles. En het wordt hier drukker en drukker, want Tim is ondertussen binnengekomen. Dus ik moet mij nog even concentreren. Voordien Dion met Lonely Teenager en nu Mr. Bassman.

0: zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroomvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra groot of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Worldwide at zoo.radio.

Zo is dat. Ray Charles, Hit the Road, Jack. Het blijft een tof nummer, hè. Ja, op deze vrijdag nog heel even ben ik bij jou. En straks kom ik terug in Walters Weekendshow met een Franse artiest van de week. Maar nu eerst Chuck Berry.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
7: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Reeves en de Vandellas. Ja, het is tijd. Tim Peters neemt mijn plaats in. Ik kom straks terug in Walters Weekendshow. En anders hoor je mij maandag om 11 uur. En dit is Tom Jones.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De lijn zal dan

0: 30 hectare grote terreinen verkocht zijn voor 21,5 miljoen euro. Later op de dag zou meer duidelijkheid komen over de plannen van de koper. De Vlaamse regering wilde de terreinen ook verwerven, maar had niet het hoogste bod. Er is een staking op til bij de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. Vakbonden en directie zijn het immers niet eens geraakt over een geplande herstructurering, waarbij 35 jobs verdwijnen. Nu nieuw overleg niets heeft opgeleverd, neemt de kans op een staking aanzienlijk toe. Personeel en bonden zouden die al vanaf maandag willen voorbereiden en de zaterdag erna laten ingaan. Mogelijk vinden intussen nog nieuwe verzoeningsgesprekken plaats. Islamterrorist Salah Abdeslam krijgt geen versoepeling van zijn detentievoorwaarden in Frankrijk. De Franse Raad van State wijst zijn verzoek af omdat hij onlangs de gevangenisdirecteur bedreigde met een persoonlijke catastrofe die hij zou organiseren vanuit zijn cel. Abdeslam eiste onder meer het einde van zijn eenzame opsluiting en dagelijkse volledige fouillering. Die vindt hij vernederend. Abdeslam is de enige nog levende terrorist van de aanslagen van 2015 in Parijs. Ook voor zijn aandeel in de aanslagen in Brussel is hij veroordeeld. Overal tropisch heet, tot wel 35 graden, tot 32 aan zee. Voldoende drinken en verpozen is aan te bevelen. Vanavond opnieuw kans op stevige onweersbuien vanuit het zuidwesten.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 2 uur. Brenda is even naar huis, maar straks komt ze terug. Hè, want het is vrijdag vandaag, dus dit is de vrijdagse Tim in de middag. Welkom erbij.
2: From the Beverly Hills of Africa.

bijzonder momentje hier op de radio, want we mochten zomaar eventjes live de bestelling van Vic Dana bij de bloemist bijwonen. Hij zegt tegen die een bloemist van, ja, I want some red roses for a blue lady, waarop die een bloemist zegt van, jammer, welke kleur u lief heeft, dat interesseert mij niet hoor. Goedemiddag, welkom in Tim in de Middag. Tot 6 uur vanavond mag ik je weer verblijden met heel veel heerlijke oldies uit de 50s, 60s en 70s. Zijn daar onderweg Lee Lynch, Bobby Goldsboro, Marvin en Tammy. En dit is Mr. Blue.

Millie Small uit 1964. My Boy Lollipop. Vanaf een dag als deze in 1964 kon ze haar een boy lollipop, mocht hij toevallig in Japan wonen, ook gemakkelijk bellen. Want de allereerste door de Stille Oceaan lopende telefoonkabel van Japan naar de VS wordt op die dag, vandaag precies 62 jaar geleden dus, in gebruik genomen. Dit is Sue, jouw Oldies Radio met Norbert nu.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paschka, voor groot en klein.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
8: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
9: Welkom in Europa, jongen!
8: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
10: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
11: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
12: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
13: Mijn comfort.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ladies and gentlemen, here's Tim Pagan.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

Even een uitstapje naar 1972 met The Middle of the Road, Samson en Delilah. Zometeen komt Marijke Rodenbach eraan met een nieuwsupdate. Als ze tenminste niet opeens puff up in smoke gaat. Eens even kijken of onze jaarmeter...

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze de straat van Hormuz opnieuw afgesloten heeft. Volgens sommige bronnen zou er ook gevuurd zijn op schepen die in de buurt kwamen, maar dat is nog niet bevestigd. Iran zal de straat niet heropenen voor alle voorwaarden uit het voorlopig vredesakkoord tussen Iran en de VS nageleefd worden. Het gaat onder meer over de terugtrekking van Israël uit Libanon en de volledige opheffing van de zeeblokkade. Vandaag passeerde er

0: naar de cel en daarnaast moet de man zich laten behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving en zijn psychische problemen. Hij is ook 10 jaar lang niet welkom in het onderwijs en mag in die periode ook niet deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Scholen moeten al maar langer wachten op subsidies om verbouwingen of renovaties te kunnen uitvoeren, tot gemiddeld 16 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die CD&V heeft opgevraagd. De voorwaarden en de richtlijnen zijn strenger geworden en de bevoegde instantie kan de vele aanvragen niet meer aan. De Vlaamse regering investeert nochtans fors in schoolinfrastructuur. Ze trekt er deze legislatuur ruim 3 miljard euro voor uit. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat begin volgende maand flexijobbers inzetten. Dat is vanaf dan mogelijk in alle sectoren. 1 op de 5 bedrijven twijfelt dan weer om een beroep te doen op flexies. Vooral omdat ze die willen inzetten op piekmomenten. Flexijobben is mogelijk voor mensen die al met pensioen zijn of minstens 4/5 werken. Ze moeten geen belastingen betalen op wat ze bijverdienen. We krijgen een afwisseling van zon en wolken bij maxima van 30 tot 35 graden. Tegen de avond is er kans op stevige onweersbuien, met mogelijk hagelbollen tot 5 centimeter en felle windstoten. Morgen en de volgende dagen houdt de hittegolf aan en ook dan kan het tussendoor even onweren.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 3 uur, ik voel en ik ruik het al een beetje. Het weekend komt dichterbij hoor.
2: From the Beverly Hills.

Je had ze ongetwijfeld herkend, de Britse band Love Affair. Ze hadden hun grootste hit een jaar daarvoor met Everlasting Love. Dit was, ja, zoals we dat noemen, de slipstreamer. Hè? Je herkende het er een klein beetje in. A Day Without Love hier op Zoo, jouw enige echte oldies radio. Je hoort onze muziek op FM, DAB+ en op Zoo.radio. Straks Elvis, The Beatles en nu Helen Shapiro. Love.

Hasta la

Walk like a man, alstublieft. Al kunnen we wel verstaan dat bij deze temperaturen dat soms een beetje moeilijk is, hè. Oh. Hier in de studio is het ook broeierig heet. De Four Seasons waren dat op deze vrijdagmiddag bij Zoo. Dit zijn Mout en McNeil. Nog wat meer

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
1: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
5: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Paschka, voor groot en klein.
5: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
7: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

schuwen we ook een beetje romantiek niet hier bij Zoo. Het was Danny Williams met een melodietje van Henry Mancini, Moon River. Maar dan is het toch tijd om er terug wat tempo in te brengen, hoor. De Shadows zijn onderweg, Chris Montez, The Grassroots. Maar eerst de Isley Brothers. The sound of the city.

is nog maar de vraag. Hè. Zo langs de schoonmoeder om proberen een charme-offensief in te zetten. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Herman's Hermit uit 1965. Op Zoo, hier zijn ze. De jaren 60, die zijn van ons. Ook van jou natuurlijk, hè, als je naar ons blijft luisteren. Dit is Edwin Starr, SOS.

0: van Sint Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ifan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ifan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
2: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ifanpelt.be.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
5: Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: 0800 10 81 40 of ribarent.be.
1: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze de straat van Hormuz opnieuw afgesloten heeft. Volgens sommige bronnen zou er ook gevuurd zijn op schepen die in de buurt kwamen, maar dat is nog niet bevestigd. Iran zal de straat niet heropenen voor alle voorwaarden uit het voorlopig vredesakkoord tussen Iran en de VS nageleefd worden. Het gaat onder meer over de terugtrekking van Israël uit Libanon en de volledige opheffing van de zeeblokkade. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide heeft een celstraf van 42 maanden gekregen, waarvan 30 maanden met uitstel, voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige leerling. De feiten gebeurden vorig najaar tijdens een stagereis. Volgens de rechter kon het meisje van 17 geen geldige toestemming geven en heeft de leerkracht zijn gezagspositie misbruikt. Hij moet dus zeker 1 jaar naar de cel en daarnaast moet de man zich laten behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving en zijn psychische problemen. Hij is ook 10 jaar lang niet welkom in het onderwijs en mag in die periode ook niet deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Scholen moeten al maar langer wachten op subsidies om verbouwingen of renovaties te kunnen uitvoeren, tot gemiddeld 16 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die CD&V heeft opgevraagd. De voorwaarden en de richtlijnen zijn strenger geworden en de bevoegde instantie kan de vele aanvragen niet meer aan. De Vlaamse regering investeert nochtans fors in schoolinfrastructuur. Ze trekt er deze legislatuur ruim 3 miljard euro voor uit. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat begin volgende maand flexijobbers inzetten. Dat is vanaf dan mogelijk in alle sectoren. 1 op de 5 bedrijven twijfelt dan weer om een beroep te doen op flexijobbers.

0: staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Ladies and gentlemen.
2: Het is vrijdagmiddag, 4 uur, dus dat betekent nog een uurtje te gaan. En dan gaan wij officieel het weekend openen.
1: From the Beverly Hills of

24 uur per dag horen ze hier, hè? Al die heerlijke oldies. Op FM in Noordoost Antwerpen, op DAB Plus in heel groot Antwerpen en overal daarbuiten ook via zoo.radio. Laat ons eens weten wat je ervan vindt, hè? Studio at zoo.radio.

kwam gelijk een berichtje binnen op studio@zoo.radio van een trouwe luisteraar die we al jaren kennen hier. Jo van Trier stuurt: dag Diederik, Tim, Brenda, Walter en allemaal. Dankjewel voor de fijne liedjes. Groetjes van Jo. Als je ons ook een berichtje wil sturen, dan kan dat. studio@zoo.radio of via onze Facebookpagina. Facebook.com/zooradio.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
5: Welkom in Europa, jongen!
4: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
6: Ah, zie hier, we zijn er.
7: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
6: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
7: Oh?
6: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
7: Echt?
6: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
7: Oh, voor ons geld in te steken.
6: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
8: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
6: Oei.
9: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
10: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Tyler Johnny says goodbye, maar dan in het Frans, hè. Johnny lui dit adieu, Johnny Hallyday. Een dag als deze, precies 61 jaar geleden, was de plaats op de terugweg uit de Franse hitlijst. Had daar maar liefst 35 weken lang genoteerd gestaan. Over hitlijsten gesproken, vanaf maandag gaan we hier iets nieuws doen. Iedere werkdag om 5 uur krijg je dan de top 5 at 5, waarin we de top van de hitlijst van zoveel jaar geleden, ergens uit de jaren 60, voor je bovenhalen. Dat vanaf maandag dus, hè, om 5 uur.

Uit de goede oude tijden dat je zo nog eens aan iemand de weg kon vragen. Dat zit er tegenwoordig niet meer in. Hè. Met al die GPS'en zijn de mensen dat niet meer gewoon natuurlijk. Hè. Tony Christie, Is This The Way To Amarillo? Daarvoor ook nog een prachtige plaat van Edison Lighthouse. Love Grows Where My Rosemary Goes. Je hoort ze allemaal hier op Zoo. De enige echte radio waar de jaren 60 niet vergeten worden. Meer zelfs, de jaren 60 zijn van ons. Hier is Boudewijn de Groot.

0: Hallo, met Riel Krek.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ladies and gentlemen, here's Tim Payton.

0: Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Ja, het zit er wel in, hè. CCR was dat uit het begin van de jaren 70. Nieuws en weer van 5 uur zometeen. En de officiële opening van het weekend daarna. Eerst nog Reparata en de Delbrands.
1: Broadcasting to the world.

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze de straat van Hormuz opnieuw afgesloten heeft. Volgens sommige bronnen zou er ook gevuurd zijn op schepen die in de buurt kwamen, maar dat is nog niet bevestigd. Iran zal de straat niet heropenen voor alle voorwaarden uit het voorlopig vredesakkoord tussen Iran en de VS nageleefd worden. Het gaat onder meer over de terugtrekking van Israël uit Libanon en de volledige opheffing van de zeeblokkade. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide heeft een celstraf van 42 maanden gekregen, waarvan 30 maanden met uitstel, voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige leerling. De feiten gebeurden vorig

0: uitvoeren, tot gemiddeld 16 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die CD&V heeft opgevraagd. De voorwaarden en de richtlijnen zijn strenger geworden en de bevoegde instantie kan de vele aanvragen niet meer aan. De Vlaamse regering investeert nochtans fors in schoolinfrastructuur. Ze trekt er deze legislatuur ruim 3 miljard euro voor uit. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat begin volgende maand flexijobbers inzetten. Dat is vanaf dan mogelijk in alle sectoren. 1 op de 5 bedrijven twijfelt dan weer om een beroep te doen op flexies. Vooral omdat ze die willen inzetten op piekmomenten. Flexijobben is mogelijk voor mensen die al met pensioen zijn of minstens 4/5 werken. Ze moeten geen belastingen betalen op wat ze bijverdienen. We krijgen een afwisseling van zon en wolken bij maxima van 30 tot 35 graden. Tegen de avond is er kans op stevige onweersbuien met mogelijk hagelbollen tot 5 centimeter en felle windstoten. Morgen en de volgende dagen houdt de hittegolf aan en ook dan kan het tussendoor even onweren.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, het is zover, hè. De officiële opening van het weekend. Het is 5 uur op vrijdagmiddag bij Zoo.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

prachtig, hè? Een echte evergreen. Maar de tekst, een beetje bijzonder. She turned a wider shade of pale. Ofwel was ze ergens heel hard van verschoten, ofwel was ze gewoon dood. Hè? Brokel Harum uit 1967 hier op Zoo. In het laatste uurtje alweer van Tim in de Middag op deze vrijdag. Dit is een hele mooie van Sarah Vaughan, haar versie van Yesterday van de Beatles.

Ja, deze Cool Jerk houdt je nog gezelschap tot 6 uur vanavond hier bij Zoo. En na 6 uur krijg je uiteraard weer de weekendshow met Walter en Brenda voorlopig. De laatste aflevering, denk ik, van dit seizoen. Ze gaan met zomervakantie, zeg maar. En vanaf september zijn ze er dan waarschijnlijk weer terug, zeker. Hè? Vanaf volgende week hoor je dan ook een extra aflevering van de Zoobox op vrijdag tussen 6 en 8. Dus dat betekent extra veel plaatjes aanvragen. Hè? Dat kan via onze website zoo.radio en daarop verzoekjes klikken.

Richard Anthony op deze vrijdagmiddag bij Zoo, het station met de meeste liedjes uit de jaren 60. We gaan eens 61 jaar terug in de tijd, naar een dag als deze 1965. De Four Tops scoren dan in Amerika hun eerste van twee nummer 1 hits. Het nummer I Can't Help Myself staat bovenaan de algemene lijst en de R&B-lijst. En de andere nummer 1 hit droeg de titel Reach Out, I'll Be There en zou een jaar later een succes zijn. De groep zelf was trouwens wel een bijzondere formatie, want de vier heren die de Four Tops vormden bleven meer dan 35 jaar in dezelfde formatie muziek.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497-57-90-49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497-57-90-49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Ja, dat zouden wij nu wel eens willen weten. Who wrote the book of love? Het waren de Monotones uit 1958. Ik ga maar eens naar de voordeur, want er staat daar een ambetant kind.

Tommy James en de Shandells. En daarvoor hadden we een man die voor iedereen, denk ik, deze dagen met dat onweer dat in de lucht hangt, handig zou zijn om in huis te hebben. Je zet hem gewoon in je tuin op een bepaalde plek en dan valt alle regen daar. Toute la pluie tombe sur moi. Dat zei Sacha Distel toch, hè?

Straks hadden we het nog over deze dag in 1964, dat toen de eerste telefoonkabel in de Stille Oceaan werd gelegd tussen de VS en Japan. Ja, dit stamde nog uit een tijd dat je naar een operator moest bellen en dan moest vragen om je door te vinden naar een andere stad. Memphis, Tennessee in dit geval. Het was Chuck Berry. En oh, kom toch eens kijken, hè, naar de Supremes.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: The home of rock and roll.

0: terecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Met het oog op de voorspelde zware warmteonweders vanavond nemen heel wat steden en provincies hun voorzorgen. De meeste parken en openbare domeinen in alle provincies sluiten vroeger. Onder meer in Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn heel wat avondactiviteiten en happenings afgelast uit voorzorg. Ook wandel- en fietstochten, zeker met bosrijk gebied op het parcours, gaan niet door. De stad Gent verbiedt zelfs alle openluchtevenementen tot 9 uur morgenochtend. Volgens de recentste voorspellingen zou Oost-Vlaanderen het grootste risico lopen op zwaar onweer. Het Antwerps parket onderzoekt een melding van zedenfeiten op het festivalterrein van de Graspop Metal Meeting in Dessel in de Kempen. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de buurt van het podium. Het parket geeft voorlopig geen verdere info vrij. In Strombeek-Bever, deel van Grimbergen, is een dodelijk ongeval gebeurd aan de beruchte verkeerswisselaar op de A12 richting Boom. Een voertuig belandde om een onbekende reden in de berm. Een passagier is uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Rafael Collignon gaat niet naar de halve finale van het ATP-tennistoernooi in Halle. Tegen thuisspeler Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, lukte hem bijna een stunt. Collignon verloor in 2 sets, telkens met 7-6 na tiebreak. Rit 3 in de Belgian Baloise Tour was voor de Spanjaard Alex Aramburu. Aan de finish bergop in Durbuy was hij sterker dan de Brit Askie. Aramburu neemt ook de leiderstrui over van Tim Merlier. De wielronde eindigt zondag. En sporten in de hittegolf is gevaarlijk, zelfs pétanque. In een dorpje in het departement Landen in Frankrijk is een dispuut tussen twee groepen oudere pétanque-spelers dodelijk geëindigd. De ruzie ging over een speelplekje in de schaduw. Een man van 68 is op het hoofd geslagen met een metalen pétanquebal en overleed. Een man van 81 is opgepakt op verdenking van doodslag. Code oranje dus met overal kans op onweersbuien. Die kunnen lokaal gepaard gaan met veel neerslag, hagel en windstoten. Dat risico houdt de hele nacht aan. Het koelt wel af tot zo'n 18 graden. Morgen gaat de hittegolf gewoon verder.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 6 uur, goedenavond, vrijdagavond, de weekendshow is er weer.
2: From the Beverly Hills.

0: Ja, de jaren 60 die zijn van ons hier bij Zoo Radio.
1: Dag Walter, goedenavond iedereen thuis. Wij zijn er klaar voor tot 8 uur.
0: Oh, wat is het warm in de studio, Brenda.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
7: Welkom in Europa, jongen!
6: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
8: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
9: Huh?
8: Te lang. Kijk, daarom is hier...
9: Oh, een doos.
8: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
9: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
8: We zijn weer terug in onze cel.
9: Wat aftraf.
10: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
11: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
12: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
9: De echte vent. Ladies and gentlemen, here's Walter van Antwerpen.

0: is voor deze week hebben we gaan het weer een beetje op zijn Frans doen. Niet waar, Brenda?
1: Ja, want vandaag hebben we het over Claude François. Eigenlijk bijgenaamd Clo-Clo. Het was een Franse artiest, componist, muzikant, uitgever en zelfs een zanger. Zelfs zijn 15-jarig durende carrière in de jaren 1960 en 1970 groeide hij uit tot een van de populairste Franse artiesten van zijn tijd. Veel van zijn nummers zijn blijvende klassiekers geworden, zoals onder andere de mooie song Belle, Belle, Belle. Claude François werd geboren in 1939 en een van zijn liederen zou de bekendste compositie van Claude François blijven en de wereld rondgaan en dat is My Way. Dat is een klassieker en werd gezongen door zangers als Frank Sinatra en Elvis Presley. Daar bestaan meer dan 1500 versies van in ongeveer 170 verschillende talen. Zijn achtergrondkoor noemde Claudette en François was eigenlijk een heel timide artiest. Maar wij gaan luisteren naar dit prachtig nummer. Ja.

0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde. All this weekend,
5: what a difference.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Met het oog op de voorspelde zware warmteonweders vanavond nemen heel wat steden en provincies hun voorzorgen. De meeste parken en openbare domeinen in alle provincies sluiten vroeger. Onder meer in Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn heel wat avondactiviteiten en happenings afgelast uit voorzorg. Ook wandel- en fietstochten, zeker met bosrijk gebied op het parcours, gaan niet door. De stad Gent verbiedt zelfs alle openluchtevenementen tot 9 uur morgenochtend. Volgens de recentste voorspellingen zou Oost-Vlaanderen het grootste risico lopen op zwaar onweer. Het Antwerps parket onderzoekt een melding van zedenfeiten op het festivalterrein van de Graspop Metal Meeting in Dessel in de Kempen. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de buurt van het podium. Het parket geeft voorlopig geen verdere info vrij. In Strombeek-Bever, deel van Grimbergen, is een dodelijk ongeval gebeurd aan de beruchte verkeerswisselaar op de A12 richting Boom. Een voertuig belandde om een onbekende reden in de berm. Een passagier is uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Rafael Collignon gaat niet naar de halve finale van het ATP-tennistoernooi in Halle. Tegen thuisspeler Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, lukte hem bijna een stunt. Collignon verloor in 2 sets, telkens met 7-6 na tiebreak. Rit 3 in de Belgian Baloise Tour was voor de Spanjaard Alex Aramburu. Aan de finish bergop in Durbuy was hij sterker dan de Brit Askie. Aramburu neemt ook de leiderstrui over van Tim Merlier. De wielerronde eindigt zondag. En sporten in de hittegolf is gevaarlijk, zelfs petanque. In een

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Ladies and gentlemen.
2: Het is 7 uur.
1: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
7: Broadcasting to the world.

0: Lopez met zijn Amerika. De jaren 60 zijn van ons.
1: Ja, Walter. En van Amerika gaan we naar Frankrijk. Hè, want onze Franse artiest Claude François overleed in maart 1978 op 39-jarige leeftijd. Hij kreeg thuis een dodelijke elektrische shock toen hij een defecte lamp in zijn badkamer aanraakte. Terwijl hij in contact stond met water. Zijn plotselinge dood schokte heel Frankrijk en was een groot gemis in de muzikale wereld. Zijn versie van Comme d'habitude blijft een van de bekendste Franse liedjes ooit en via zijn songs leeft zijn muzikale erfenis wereldwijd voort.

hartje van Sint Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op directeur Sigrid.

0: Fix It met Sidefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
4: Welkom in Europa, jongen!
3: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.

0: Franstalige muziek hebben we vandaag gehad, Brenda, met Claude de François.
1: En we hebben genoten, hè?
0: Ja. Een groot artiesten noemen ze ook al met een bijnaam. Wat zeggen ze tegen mij? Wally Wally!
1: Wally Wally. Ja, een heel fijn weekend.

0: Met het oog op de voorspelde zware warmteonweders vanavond nemen heel wat steden en provincies hun voorzorgen. De meeste parken en openbare domeinen in alle provincies sluiten vroeger. Onder meer in Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn heel wat avondactiviteiten en happenings afgelast uit voorzorg. Ook wandel- en fietstochten, zeker met bosrijk gebied op het parcours, gaan niet door. De stad Gent verbiedt zelfs alle openluchtevenementen tot 9 uur morgenochtend. Volgens de recentste voorspellingen zou Oost-Vlaanderen het grootste risico lopen op zwaar onweer. Het Antwerps parket onderzoekt een melding van zedenfeiten op het festivalterrein van de Graspop Metal Meeting in Dessel in de Kempen. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de buurt van het podium. Het parket geeft voorlopig geen verdere info vrij. In Strombeek-Bever, deel van Grimbergen, is een dodelijk ongeval gebeurd aan de beruchte verkeerswisselaar op de A12 richting Boom. Een voertuig belandde om een onbekende reden in de berm. Een passagier is uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Rafael Collignon gaat niet naar de halve finale van het ATP-tennistoernooi in Halle. Tegen thuisspeler Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, lukte hem bijna een stunt. Collignon verloor in 2 sets, telkens met 7-6 na tiebreak. Rit 3 in de Belgian Baloise Tour was voor de Spanjaard Alex Aramburu. Aan de finish bergop in Durbuis was hij sterker dan de Brit Askey. Aramburu neemt ook de leiderstrui over van Tim Merlier. De wielerronde eindigt zondag. En sporten in de hittegolf is gevaarlijk, zelfs pétanque. In een dorpje in het departement Landen in Frankrijk is een dispuut tussen 2 groepen oudere pétanque-spelers dodelijk geëindigd. De ruzie ging over een speelplekje in de schaduw. Een man van 68 is op het hoofd geslagen met een metalen pétanquebal en overleed. Een man van 81 is opgepakt op verdenking van doodslag. Code oranje dus, met overal kans op onweersbuien. Die kunnen lokaal gepaard gaan met veel neerslag, hagel en windstoten. Dat risico houdt de hele nacht aan. Het koelt wel af tot zo'n 18 graden. Morgen gaat de hittegolf gewoon verder.
1: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig tuin. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus variabarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schat ik.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
2: Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
8: The home of rock and roll, soul and pop.

0: Fix It met Sidefix.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
2: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Worldwide at zoo.radio. Zoo Radio.

0: De bouw van de tentclub C op de weide van Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Englert is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Englert was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien halen ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paschka, voor groot en klein.
3: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
6: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

0: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
3: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
6: Oh, amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag.

0: bouw van de tent Club C op de weide van Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Onglair is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Onglair was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hen is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien haalt ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hen zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Worldwide at zoo.radio.

0: Specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja. Meneer, kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
5: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
6: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: bouw van de tent Club C op de weide van Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Englert is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Englert was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hen is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien haalt daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hen zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: applause. Yeah.
1: More hits. More 60s.

0: Hallo, met Riel Krek.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent knap lastig, tuin. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En niet eens naar links?
3: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat dat straf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
6: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: De echte vent, huurt bij Ribarent.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
8: Worldwide at zoo.radio. Zoo Radio.